We begonnen ook deze keer met een zangduo waarvan er in Paraguay zoveel waren. Duo Blanco Toledo. Maar, net als de vorige keer, hebben we geen idee om welke band het gaat. Zelfs de volledige naam van Blanco en die van Toledo weten we niet. De LP die in het bezit is van de samensteller van dit programma zegt er niets over, evenmin als de naslagwerken en websites. Nou ja, vooruit dan maar, het is goede muziek en daar gaat het tenslotte om. Met het wonderkind Nicolas Caballero waren we echter nog lang niet klaar. Zoals al gezegd, hij speelde een grote rol in de muziek van Paraguay. Eerst van deze virtuoos een eigen compositie, El Alegre Canto del Violín,

Ook Nicolas beperkte zich niet uitsluitend tot het repertoire uit Paraguay. De muziek uit Argentinië of Venezuela lag ook in Paraguay erg goed. U hoort nu eerst een zamba van de overbekende Ariel Ramirez. U weet wel, van de Misa Criolla. De zamba Alfonsina y el Mar. Mercedes Sosa werd er beroemd mee. Daarna een compositie uit Venezuela van de componist en harpvirtuoos Juan Vicente Torralba. Zijn concerto en la llanura. Hoewel deze joropo op een Venezolaanse harp net even iets anders klinkt, weet ook Nicolás Caballero er wel raad mee. Het gaat natuurlijk voornamelijk om de totaal andere begeleiding met een Venezolaans ensemble.

Ook werden door Nicolas veel composities gespeeld van andere zeer bekende harpisten. Denk bijvoorbeeld aan de ook bij ons bekende Dino Garcia, de harpist van de pioniers en populairste groep uit Paraguay in het westen, Los Paraguayos. Zo speelt hij nu diens bekende compositie over de waterval in Paraguay in Piribebuy. Maar er is iets bijzonders mee. Hij speelt het geheel naar eigen inzicht en zonder enige begeleiding. Cascada.

Om even bij te komen, nu de bekende Garanja van Paraguay, Mis Noches Sin Ti. Werkelijk elk ensemble speelt het. Daarna weer wat vuurwerk met De Vogels uit dat Land. Ook weer een compositie van Nicolás Caballero en zonder enige begeleiding. A Vez del Campo.

elk zichzelf respecterende harpist probeert er zijn collega's de loef mee af te steken. We hebben het over de compositie van de pionier die de harp uit Paraguay op de kaart heeft gezet, Félix Pérez Cardoso. De melktrein, oftewel Tren Lechero. Je hoort de locomotief op stoom komen en daarna raast de trein in volle vaart voorbij om hem tenslotte weer puffend tot stilstand te laten komen. Een staaltje harpspel van de bovenste plank en ook weer zonder begeleiding van een ensemble.

Nicolás Caballero verbond zijn naam aan de grootste fabrikant in Paraguay van de 36 of 37-snarige harpen, Gustavo Arias, die ook Celtic en elektrische harpen maakte. Door zijn klassieke opleiding in Frankrijk zien we hem vaak als harpspeler in grote klassieke werken. Tot slot van Nicolás Caballero gooide maar weer een paar polka's in de mix. Eén selectie, die overigens van hemzelf is, waarin we Llévame mi Yacarón, Paracari en Arroyos y Esteros horen.

Ook voor Ignacio Alderete gaan we eerst weer naar Frankrijk. Hij was de vierde harpist van 1959 tot en met 1970 bij Les Garanies. Of, zoals we inmiddels wel weten, Los Garanies, de originele Paraguayaanse naam van het ensemble. We horen eerst de solo Cubure en daarna, nee, niet weer Una Paloma Blanca, die kennen we natuurlijk van George Baker uit 1975, die kwam dus later, maar gewoon Paloma Blanca, maar dan wel in het Spaans.

Ignacio Alderete werd geboren in 1950. Hij werkte 12 jaar samen met Le Garani. Maar hij maakte ook deel uit bij de opname van het wereldberoemde Los Machucambos. En hiervan La Bamba. Tja, wie kent dat nou niet?

Van voor die tijd vonden we een opname op het Argentijnse platenlabel TK. Het is een instrumentale canción en die heet Paraguay P.

Uit de tijd van Le Garani volgen nu nog twee gezongen titels en één instrumentaal, heel traditioneel. Le Garani hield lang vast aan het authentieke repertoire. U hoort twee Pourraghés, een ritme dat erg op de polka lijkt, maar het is wat pittiger van aard. Het eerste, Apatifotianomi, wordt in de taal van de Indianen in Paraguay gezongen, het Guarani. Dan de harpsolo Reseda en tenslotte de song Serenata, weer in het Spaans.

U heeft geluisterd naar het concert dat Marta Gomez op 9 februari 2012 gaf in Vredenburg-Leeuwenberg. De opnametechniek werd verzorgd door Anton van Halderen. De producent was Geeske Koeberg. Het programma werd samengesteld door Carolien Kleijre. U vindt...

Welkom bij Concertzender Live. We hebben helaas geen eigen nieuwe wereldmuziek concertopname. En daarom zenden we in dit uur live opnamen op uit die op plaats zijn verschenen. We gaan nu terug naar 1998. Buena Vista Social Club at Carnegie Hall is een concertregistratie door de originele Buena Vista Social Club. Deze buitengewone verzameling van Cuba's grootste muzikanten omvat Ibrahim Ferrer, Ruben González, Eliades Ochoa, Omara Portuondo, Compay Segundo, Cachato López en Cachiro Mirabal. Hier is het eerste deel van hun optreden.

Gracias.

Dat was de Buena Vista Social Club in 1998. Het Carnegie Hall Concert was een uniek evenement dat nooit meer kan worden herhaald. Het was de focus van de met Wim Wenders bekroonde film. Die heeft bijgedragen aan het verspreiden van het verhaal van de ongelooflijke personages waaruit de band bestond. De uitvoeringen op het album zijn absoluut briljant en tonen een collectief enthousiasme, warmte, energie en gevoel van triomf dat zowel het publiek als de band samen voelde die speciale avond in 1998. En dan is hier het tweede deel van het concert.

U luistert naar de Concertzender. Concertzender live wereldmuziek. Vorig jaar vierde het Afrika Festival Hertme het 25-jarig jubileum. Dit festival heeft zich in die 25 jaar ontwikkeld tot het belangrijkste Afrikaanse muziekevenement van Nederland. Op deze jubileumeditie presenteerde de organisatie een overzicht van hoogtepunten van de afgelopen jaren en wij waren erbij om een aantal concerten op te nemen. Op 7 juli 2013 stond Oliver Mutsukutsi met zijn Black Spirits uit Zimbabwe op het Hertme-podium. Mutsukutsi begon zijn carrière in 1977 toen hij lid werd van de Wagon Wheels, een band met de bekende zanger, gitarist en politiek activist Thomas Mapfumo. Hun single Zandi Mutera werd een gouden hit en het eerste album van Mutsukutsi werd een groot succes. Hij heeft een aparte, heese stem en heeft een grote groep fans over heel Afrika, Europa, de Verenigde Staten, Canada en ver daarbuiten. Hij zingt in de dominante Shona-taal, maar ook in Mbele en in het Engels. Hij gebruikt verschillende elementen uit muzikale tradities, waardoor hij een eigen stijl heeft gecreëerd die door zijn fans ook wel Tuku-muziek genoemd wordt. Oliver Mutsukutsi is zeer geliefd in Zimbabwe en niet op de laatste plaats door zijn sociaal bevlogen teksten. Hier nu het eerste deel van zijn concert en hij doet dat samen met de Black Spirits.

0: Thank you.
1: Dat was Neria, een nummer van Oliver Mtukudzi en zijn Black Spirits. Oliver is vader van 5 kinderen en hij heeft 2 kleinkinderen. 2 van zijn kinderen zijn ook muzikanten. Zijn zoon, Sam Mtukudzi, een succesvol saxofonist die ook vaak meeging op tour met zijn vader, kwam in maart 2010 om bij een auto-ongeluk. Zijn laatste cd, Saravogo, dat alleen achtergebleven betekent, is opgedragen aan Sam. Er volgen nog 2 nummers, waarvan het eerste, What Shall We Do, de problemen rond HIV en AIDS bezingt, iets dat in Zuid-Afrika een veelal onbesproken groot probleem is.

U heeft geluisterd naar het concert van Oliver Tukuzi en zijn Black Spirits uit Zimbabwe, dat we opnamen tijdens hun optreden bij het Afrika Hertme Festival op 7 juli 2013. Meer gegevens zijn te vinden op onze site concertzender.nl. Het Afrika Hertme Festival 2014 vindt plaats op 5 en 6 juli aanstaande. Onder andere Aziz Samaoui met zijn University of Gnawa en Habib Koité zijn een van de vele artiesten. De concertzender zal ook dit jaar hiervan weer opname maken. Zie de site afrikafestivalhertme.nl. Caroline Claire stelde dit programma voor de concertzender samen.

U hoorde een van de bekendste harpsolo's van Félix Pérez Cardoso. De melktrein, oftewel El Tren Lechero. Elke harpist wil dit nummer spelen en, zoals wel vaker gebeurt, soms wordt de uitvoering overtroffen door het origineel, zoals we dat in aflevering 5 van deze serie al konden horen door het wonderkind Nicolás Caballero. En die speelden het zonder enige begeleiding.

Alles wat u hoort van Félix Pérez Cardoso komt van de 78 toerenplaten. Dus want van voor 1952. En dat is het jaar waarin de slechts 44 jaar oud geworden Félix overleed. Ook werden de platen in Argentinië, en specifiek in Buenos Aires, gemaakt. En dat begon al heel vroeg. Eerst op het platenmerk Victor, al begin jaren 30, zoals de opname die u nu gaat horen. Dat is waarschijnlijk zijn eerste plaatopname met zijn trio Típico Paraguayo. En ik heb het toch steeds over de begin jaren 30. Een wonderlijke titel trouwens. Mijn sigaar. Cigarro mi. Een harpsolo in het ritme van de galopa.

Er zouden er nog veel meer volgen. Eerst op Victor, later op het platenmerk Odeon, ook in Argentinië. Daar bevonden zich namelijk de studio's en platenbedrijven. De infrastructuur in Buenos Aires was namelijk al danig op westerse leest geschoeid en veel Paraguayaanse talenten trokken dus naar die stad. Van het RCA Victor label horen we nog de gezongen polka Che Pancho Charami. En daarna een harpsolo, de Galopa Louis Rigavou. De galopa is, zoals de naam al aangeeft, iets ritmischer, vrolijker van aard. Dansende vrouwen tijdens deze muziek deden dat met een grote vaas of fles op het hoofd. Tegenwoordig meestal alleen nog maar voor toeristen.

0: Félix Pérez Cardoso werd geboren in 1908 in het plaatsje Leyati. En dat is in het district Guayra. Hij leerde zichzelf harp spelen en sleutelde aan de 36 tot 40 snarige harp totdat hij helemaal naar zijn zin was. Ook bruiste die van de energie om nieuwe melodieën te componeren die tot op de dag van vandaag worden gespeeld. Hij werd al gauw Mitakwasu genoemd, de grote jongen. Om je muzikaal te ontwikkelen moest je echter in die tijd wel naar Argentinië. Daar waren het muziekleven en de studio's. Hij ging er al in 1931 naartoe en trouwde daar met een Argentijnse. In Mendoza is een straat naar hem genoemd. Zijn interesse in de Argentijnse folklore was zo groot dat hij zich ook daarin specialiseerde. Dat is te horen in de plaatopname die hij maakte met allerlei folkloristische Argentijnse dansen. En daar laten wij u nu wat van horen. Eerst een gezongen gato en daarna een zamba met zijn goede vriend Atahualpa Yupanqui, die van dezelfde leeftijd was. De gato heet Mi Pabellón en het lied wordt gezongen. De zamba, ook een dans, is instrumentaal en werd heel bekend. La Alñera.
1: Como criollo y buen patriota, yo le canto a mi bandera. Este gatito alegre y ya se va, la primera.

De muziek van Argentinië en Paraguay verdraagt elkaar uitstekend. En dan vooral in de grensgebieden. Zo kan het volgende nummer, een canción, net zo goed een Argentijnse of een Paraguayaanse canción zijn. Puntanita. Daarna hoort u een onmiskenbaar Argentijnse milonga met gesproken tekst. Mi poncho.

Het laatste nummer uit dit Argentijnse blokje muziek is een danza Argentina. Hier wordt een dans gedaan en er wordt steeds doorheen geroepen om de danspatronen aan te geven. Heel gebruikelijk bij deze dansen. La media caña.

0: Maricón.
1: Terug nu naar het Paraguayaanse repertoire. Instrumentaal dit keer, de polka En ti ayé consuelo.

Het plotseling jonge overlijden van Felice werd in Paraguay als een nationale ramp ervaren. Net zoiets als wat er in Argentinië gebeurde met de god van de tango, Carlos Gardel. Jongetjes die werden geboren kregen zijn naam. En zijn geboorteplaats, Illati, werd omgedoopt in zijn naam en dat is nog steeds zo. Zijn gecomponeerde harpsolo's worden tot op de dag van vandaag door elke harpist gespeeld. We eindigen nu met dit deeltje over Felice Pérez Cardoso met twee polka's. Eén gezongen, Mi Nueva Flor, Che Ivoti Pragué, door Pedro Gamarra en de harpsolo Mi Despedida.

Nu gaan we naar Quintín Irala, een harpist van dezelfde generatie. Gewone collega's, zullen we maar zeggen. Toch is over hem veel minder bekend, alhoewel deze muzikanten heel vriendschappelijk met elkaar omgingen en vaak in elkaars ensembles speelden. Voor jou, kleine Elsje. Para ti, Elsita.

Toen Felis overleed, liet Quintin een lied componeren om hem te herdenken, gezongen door een duo, Reynal Chulo. Daarna horen we weer een harpsolo, een polka, Goyita. En dat betekent juweeltje.

Tot slot een chamamé, waarvan de titel al meteen doet denken aan een galopperend paard. En daarom heet het ook waarschijnlijk galopando.

De ene harpist is de andere niet, zult u misschien zeggen als u geluisterd heeft naar Prudencio Jiménez. Eveneens een harpist uit dezelfde tijd, maar begonnen als gitarist bij Félix Pérez Cardoso. Alborada.

Deze Prudencio had eigenlijk jarenlang een familiebedrijf met zijn vrouw en twee zonen. Veel songs werden door zijn vrouw Olga Arregui gezongen, zoals de Garaña Cautiva. En als er nog tijd over is, hoort u daarna nog een harpsolo? En zo niet, bewaren we hem voor de volgende keer. Dit programma werd samengesteld door Henk

Tot slot van dit programma een nummer dat kenmerkend is voor de onorthodoxe aanpak van L'Arpeggiata. De fandango is een van oorsprong Spaanse dans die in Zuid-Amerika een geheel eigen vorm heeft gekregen. In de fandango van L'Arpeggiata wordt deze metamorfose als het ware direct hoorbaar. De stijgende en dalende chromatische toonladders uit de sonate van de Spaanse barokcomponist Antonio Soler worden getransformeerd tot opzwepende Zuid-Amerikaanse muziek in een virtuose uitvoering van het hele gezelschap. De titels van alle gespeelde nummers en overige gegevens vindt u zoals altijd op onze website www.concertzender.nl.

Deze aflevering van Metamorfose werd samengesteld door Gozewijn van Beek. Met dank aan de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: En dan bent u ontegenzeggelijk verbonden met de concertzender. Deze maand kondigde het impresariaat van de Turkse schrijver, dichter, muzikant Zifli Livaneli zijn laatste grote wereldtournee aan. En op 4 mei stond hij notabene nog in de RAI. Alleen al een reden om de muziek van deze veelzijdige man voor het voetlicht te brengen. Maar er is nog een andere reden om een van zijn albums voor deze Discover uit te kiezen. In een tijd namelijk van steeds minder verdraagzaamheid laten wij graag het album Maria Faranduri en Zifli Livaneli Ensemble horen. Een album dat wederzijds respect uitstraalt, maar daarover straks meer. Eerst 2 nummers van Maria Faranduri, vooral bekend als vertolkster van liederen van Mikis Theodorakis en ook als politiek activiste. En we vullen deze uitzending rond het duo-album aan met liederen van Faranduri's Ligo Akoma.

Christine Collister zong liedjes van haar album An Equal Love uit 2001. U luistert naar de Concertzender en het programma Door de Mazen van het Net. Dit programma wordt samengesteld door Ton Maas. De speellijst van dit uur vindt u in de gids op concertzender.nl. In 2002 verscheen een tweede soloalbum van Christine Collister, getiteld Into the Light. Wederom veel eigen werk, maar ook een verrassende cover van een van de grootste hits van de Ierse band U2. I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Dit is de Concertzender met Wereldmineralen. In deze aflevering gaat u luisteren naar de broers Dimitris en Michalis Kounalis uit Kreta, de Malinese gitarist Zani Djabaté, de Duitse groep Dissidenten en muziek van de cd-box Sahrawis, The Music of the Western Sahara. Niets is leuker dan tijdens een vakantie op zoek te gaan naar muziek die later moet gaan dienen als herinnering aan die vakantie. De cd die u nu gaat horen is zo'n herinnering, in dit geval aan Kreta. Te horen in zomer een restaurant ergens in de hoofdstad Heraklion. U gaat luisteren naar Dimitris en Michalis Kounalis.

U luistert naar de groovende live-opname van de band Etrang de Lahir uit Niger. We hebben nog 3 nummers voor u in petto. De speellijst vindt u natuurlijk op onze website. En vergeet ook niet om voor meer live muziek te kijken op de agenda van podium De X in Leiden. Dit programma werd samengesteld door Karel Kooijman.

0: Dank u.
1: Merci.

Dit is de concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En zoals iedere keer bij Mariamma veel nieuwe Afrikaanse muziek. En ik heb een behoorlijke lijst, dus ik ga weer snel van start met Mokuyate.

Dan va pa, za va pa. Van zanger-gitarist Mo Kouyaté uit Guinea. En wel Guinea-Conakry, West-Afrika. Hij is een geweldige zanger-gitarist die dit jaar een beetje doorgebroken is. Met name in Frankrijk. In Nederland is hij nog niet zo heel bekend. Ik heb hem een paar keer aan het werk gezien. Een zeer energieke performer die zich heeft laten beïnvloeden door heel veel muzikanten, maar vooral door Bembeya Jazz, de legendarische band uit zijn geboorteland Guinea-Conakry. En dit nummer wat je net hoorde kwam van zijn eerste cd Lundo, en dat betekent un jour, een dag. We blijven in de buurt, West-Afrika, we gaan naar Mali en daar kwam onlangs een bijzonder leuke verzamelcd uit. Die heet Lost in Mali en daar staan allemaal artiesten op die nog niet eerder in Nederland uitgebracht zijn. En daarvan hoor je dus twee nummers.

Van Koreaanse postrock via pygmeeën uit Congo naar jazzy afrobeat uit Nederland. Dat geeft de breedte wel ongeveer weer van het Houtfestival. Maar dat was vorig jaar. Op 21 juni zijn er weer bands te zien en te horen die veel meer publiek verdienen. Maar ze hebben wel veel moeite om een optreden te krijgen in Nederland. We beginnen met de ubervirtuose jonge honden van de Hongaarse groep Sundergö. Deze groep speelt voornamelijk tamboritsa-muziek op een keur van tamboura's, een soort luid. Het is met name muziek van de Servische en Kroatische minderheden. Daarna hoor je de Nederlandse impro-jazzgroep Naked Wolf, die de rafelige jazz op het festival een stem geeft. Voor de volledige tracklijst ga naar onze site concertzender.nl.

We zijn alweer aangekomen bij de laatste muziek van deze uitzending. Van niet alle groepen op het Houtfestival 2015 is muziek beschikbaar, maar wel van deze. Allereerst Kaira Arbi, de Malinese zangeres met de scherpe stem. Ook zij heeft Mali moeten verlaten vanwege de oorlog. Maar ze heeft een zeer sterke nieuwe cd uitgebracht, Gossip. Daarna Vardan Hovhannisyan en Emre Gültekin, respectievelijk een Armenier en een Turk, die samen afgelopen voorjaar de cd Adana uitbrachten, ter nagedachtenis aan de Armeense genocide. Niet alleen bijzonder omdat dit een Turks-Armeense samenwerking betreft, maar ook vanwege de prachtige muziek. We besluiten met een Friestalige groep, Het Dokkumer Lokaaltje. Inderdaad, ze treden weer op na zo'n 25 jaar stilte.

0: Nou,
1: ik... Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh?

Sturrenacht, gongen biet de piemelsjen. Op oorsludiek, maar je mannen in de loft. En een zin in het wetter en de tiet horen skoft.

In the midden bij hem daar ben herten en kanintjes. Volle lokken zijden, maar huskens en gardientjes. Maar in ieder geval verzetje is het piemeltje in mijn nacht.

Dit programma werd samengesteld door Francis de Souza. Mocht je willen reageren, stuur dan een mailtje naar wereldmuziek@concertzender.nl.

Alô, een hele goede avond. Hier zijn wij bij het concertzender met Brasil Dalil. Met de nummers die heel erg indruk op mij hebben gemaakt. En ik vind het heel erg leuk met jullie te delen. Het is vanavond een soort van flashback programma. Zo, laten we gaan. Mooie muziek.

Ronan Sigard, die bij Ogam piano speelde, werd later percussionist in een van de vele Bagats, de doedelzakbands in Bretagne. Hij werkte nog mee aan een soloalbum van broer Patrick, maar bleef verder in de schaduw. Patrick ontwikkelde zich tot multi-instrumentalist en schreef onder meer een toonaangevende lesmethode voor de biniou, de Bretonse doedelzak. Hij nam op met Alain Stivel, bracht een weinig succesvol soloalbum uit en maakte rond de eeuwwisseling deel uit van de internationale groep Crossroads, met onder andere Mara en Liu Kiek van de groep Mara. Van die cd horen we straks een compositie van Patrick Sigard. Patrick Molard is, zoals gezegd, de autoriteit op de doedelzakken in Bretagne. Zowel de Schotse Highland Pipes, waarvoor hij een jarenlange studie in Schotland volgde, de Ierse Ullian Pipe en de biniou, de kleine Bretonse doedelzak. Patrick Molard speelde eveneens met Stivel, maakte deel uit van vele gerenommeerde Bretonse formaties als Den, Quers en Penouskoen en nam enige jaren geleden een aantal cd's op met bassist en geluidskunstenaar Alain Gentil. De bijdrage van Patrick Molard hoort u zo dadelijk in het tweede nummer. Eerst Crossroads met Men Allant sur la Lande.

Het bekende My Favorite Things van Rodgers en Hammerstein, hier gespeeld door de groep Skolvan. Een van de groepen waarin Dominique Molard speelde. Hij bestudeerde percussie-instrumenten, zowel Europese als uitheemse. Hij ontwikkelde een eigen percussiestel als variatie op het drumstel. Daarin naast bijvoorbeeld toms en bekkens ook tabla en darbuka. Dominique voegde uitgekiende ritme toe aan de toch al ritmische Bretonse muziek en behoort tot een veelgevraagd sessiemuzikant. Van Claude Molard, die Baudran speelde bij Ogam, hebben we weinig meer vernomen. Dit in tegenstelling tot Jacques Molard. Die is uitgegroeid tot wellicht de meest toonaangevende muzikant van Bretagne. Aan een opsomming van zijn oeuvre beginnen we maar niet. Hij speelde zowel traditionele dansmuziek, folkrock, was drijvende kracht achter de projecten met integratie van Balkan en Bretonse muziek en werkte onlangs nog met het Malinese trio van Founa Diarra. Zeer veelzijdig, maar de laatste jaren werd het stil rond Jacques Molard en dat had een reden. Bij het tuinieren liep hij een infectie op aan een van zijn vingers en de vrees was dat hij geamputeerd moest worden. In een langdurig proces genas de wond en Jacques Molard kon opnieuw zijn viool ter hand nemen. Als laatste track van deze Discover hoort u een opname van de cd Niel Diale met het Jacques Molard kwartet en Founa Diarra trio. Discover wordt samengesteld door Marius Roering.

jubileum te vieren, brachten ze een cd uitgetiteld De L'Ouest à l'Ouest. Met daarop nu eens geen traditioneel repertoire, maar zelf gecomponeerde nummers in de Balkanstijl. Het nummer dat u hoorde zojuist was daarop overigens een vrolijke uitzondering. Een Waals musette, als hommage aan deze verdwijnende Franse traditie. Maar we willen uiteraard recht doen aan het meer gebruikelijke repertoire van de groep. En daarom nu eerst drie nummers in de onvervalste neo-Balkanstijl van Dan Guba.

Het nummer dat u zojuist hoorde was van het ensemble La Mal Coiffée. Een vrouwengroep die alleen al vanwege de naam, de slecht gekapte, tamelijk exotisch genoemd mag worden. Maar ook hun speciale polyfone zangstijl en hun taal, het traditionele langue occitan van Zuid-Frankrijk, zijn tamelijk buitennissig. Toch maken de vijf vrouwen van La Mal Coiffée er al jarenlang furoren mee op de podia in het zuiden van Frankrijk. De cd die ze dit jaar uitbrachten, L'Ambellinaire, is wat anders dan gebruikelijk. In plaats van traditionele Occitaanse teksten koos de groep voor de gedichten van Joan-Marie Petit. Op muziek gezet door Laurent Cavalier. We draaien drie nummers van deze nieuwe cd. Gelukkig is voor de radio een slecht kapsel van minder belang, dat is in mijn geval ook zo, dan een goede stem. En daar is bij deze prettig gestoorde vrouwen weinig mis mee.

U luistert naar de Concertzender. Ook de accordeonist René Lacaille hoort tot de meer kleurrijke verschijningen in de Franse muziekwereld. Hij is afkomstig van het eiland La Réunion bij Madagaskar en keerde na een succesvolle Parijse flirt met jazz en fusion terug naar zijn geboorte-eiland voor een herontdekking van zijn wortels. De samenwerking met de eilandgenoot Daniel Varro op het album Patampo is legendarisch geworden. Het nummer La Gamas, dat u zo net hoorde, kwam van de nieuwste cd van Lacaille, Van Faroné. De ondertitel van deze cd is Creole Jazz Swing. En daar valt niets aan toe te voegen. Na de swingende ritmes van René Lacaille hoort u tot slot van deze metamorfose over het exotische Frankrijk nog twee optredens van de groep Danguba en La Mal Coiffée. Alle gegevens van de gedraaide muziek vindt u zoals altijd op de website van de Concertzender, concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Dag luisteraars, de zwervende microfoon. En in deze zwervende microfoon richten we ons op de populaire 20e eeuwse stadsmuziek van Soedan. In de jaren 1980 kon Westers publiek voor het eerst kennis maken met muziek uit dat land. Artiesten als Abdelgadir Salim en Aziz El Mubarak maakten furoren met hun eerste Westerse plaatopname en succesvolle tournees door Europa. Maar er is veel meer dan dat. Deze artiesten staan in een lange traditie die teruggaat tot de jaren, nou zeg 1920, waarin de eerste dichterzangers met vocale muziek slechts begeleid door percussie en handgeklap populair werden. De muziek heeft zich daarna met een mengsel van Afrikaanse en Westerse en vooral Arabische elementen ontwikkeld tot de unieke muziekstijl zoals die klonk in de bruisende muziekscene van de cosmopolitische steden Khartoum en Omdurman. En dan heb ik het over de jaren 1960-1970. Een belangrijke vernieuwing, vooral ontleend aan Egyptische muziek, was dat de muzikale begeleiding van de zangers werd uitgebreid met instrumenten als de oud, dat is een Arabische luit, en Westerse instrumenten als viool en accordeon. Nieuwe sterren kwamen op, zoals de gerenommeerde Ibrahim al-Kashif, oftewel de vader van de moderne zang, die bekend werd door de live uitgezonden radio-uitzendingen van het koloniale radiostation van Omdurman en van optredens in de theaters, zoals de Gordon Music Hall en talloze clubs van Khartoum. Om te beginnen hoort u de oldschool zanger-poëet uit de jaren 1920, Abdelkarim Karuma. Hij was verantwoordelijk voor honderden liederen en daarna hoort u de al eerder genoemde zanger Al-Kashif.
1: Stoornaat Odium, Karawan Sudan, Mugadid Fanny Karuma.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag raga-vertolkingen door vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag vier beroemde Indiase zangeressen, namelijk Damal Krishna Pataman, Prabha Atre, Aruna Sairam en Kishori Amonkar. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is het programma Wereldmineralen. Vandaag topopname van vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dat was het programma Wereld Mineralen, waarin vandaag vier zangeressen uit de eredivisie van de Noord- en Zuid-Indiaanse raga-muziek. We hoorden achterin volgend opname van Damal Krishna Patamal, Prabha Atre, Aruna Saram en Kishori Amonkar. De speellijst is te vinden op onze site concertcenter.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom luisteraars bij Orient Express. Vandaag gaat de reis naar Japan. En u gaat luisteren naar de cd Japon Sakyoku van het ensemble Yonin no Kai. Het Japanse woord Sakyoku vertaalt zich in een Koto, Shakuhachi en Shaisen trio. De Koto is een 13-snarige citer en de wortel van de Japans Gagaku hofmuziek. De Shaisen is een 3-snarige luid waarvan de wortels in het oude Egypte liggen. En de Shakuhachi speelde de rol van begeleidingsinstrument bij de Gagaku-muziek. De muziek die hier wordt uitgevoerd door het Yonin no Kai-ensemble dateert pas uit de 17e eeuw.

0: U hoorde de cd Japon Sakyoku. Ensemble Yonin no Kai speelde dit stuk. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. Met dank aan Muziekweb Rotterdam. De speellijst is te vinden op de website van de Concertzender. En u weet het, concertzender.nl, daar moet u zijn. Dit programma werd samengesteld door Kobi Evans.
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij een nieuwe uitzending van De Zwervende Microfoon.

U hoorde de zangeres Tia Anika La Pirinjaca met 3 nummers. We gaan verder met 2 solostukken op gitaar door Sabicas. De Tarantas Ecos de la Mina en de Alegría Campina Andaluza.

Dit is de Concertzender met flamenco-muziek in de zwervende microfoon. U hoorde zojuist twee solostukken op gitaar door Sabicas. En dan nu de fluweelachtige klanken van de Cantaore Pepe de Marchena.

Pepe de Marchena zong in un portrerito fandangos en ladrón de Toledo. Nu de belangrijkste cantaora flamenca, La Niña de los Peines. U hoort twee siguerias, dan por los balcones del cielo en een tango.

Dat was La Niña de los Penes met flamenco-muziek. Ten slotte nog drie opnamen van Antonio Mairena. Een Cientos, een Fandango en een Martinete. En dat zijn liederen die vroeger door de smid werden gezongen tijdens het werk.

U hoorde tot slot van deze eerste aflevering met flamenco-muziek Antonio Mairena. Samenstelling van de zwervende microfoon Jan Kruijt.

U luistert naar het programma. Wij gaan verder met wereldmineralen. Dit keer met nieuwe CD-uitgaven uit Griekenland, België, Nederland en Mali. En we beginnen met de CD Periple van de Griekse zanger-gitarist Fotis Ioannidis. Hier op zijn nieuwe composities te horen, die zijn gebaseerd op teksten van diverse Griekse dichters, zoals Aki Rouka, Constantin Kavavis en anderen. Didier Lallois hoort u hier op de diatonische accordeon. En we draaien 4 tracks van dit album, te beginnen met Autant que possible. En het 4e nummer, Nausicaa, is op tekst van Homerus' Odyssee. Overigens kunt u natuurlijk alle titels en uitvoeringen alvast lezen op onze site concertcenter.nl.

Dat waren vier nummers van de CD Tide and Nichols Baroque Update. En we gaan nu luisteren naar iets geheel anders en wel de Kura Pop van Sekou Kouyaté. Sekou is de zoon van de griot en kora speler Mbadi Kouyaté uit Guinea, die de wereld rondtoerde met het Ballet Africain. Sekou volgde al heel vroeg zijn vaders muzikale voetsporen, vergezelde hem op tournees en speelde mee op zijn opnames. Maar al snel vroeg hij zijn vader om wah-wah-pedalen te mogen toevoegen aan zijn kora en ontwikkelde zo een eigen unieke stijl. Deze stijl kenmerkt zich door snelle riffs, jazz-invloeden en groovy West-Afrikaanse ritmes, vaak gecombineerd met klassieke mandingo.

I want need an amaya.

handen niet in hem, ja. Nee, niet in hem, ja. Veel, veel. Mooi van je naam, niet in hem, ja. I want to be the man, I want to be the man, yeah.

U hoorde Cora-speler, zanger, componist Sekou Koyate en vier tracks van zijn laatste cd Sabaru. Als laatste cd van Deze Wereld Mineralen gaan we luisteren naar Rabassa, onze eigen Rotterdamse Kaapverdische band. Wie kent ze niet? De Gebroeders Ortet met zangeres Teresa Fernandez, Paulo Bouwman zang en gitaar, Cabinet Traore op trompet en Hans de Lange op percussie. Ze hebben een nieuwe cd uitgebracht, Ora Te Passa. En daar laten we u graag een paar nummers van horen. En dan ga je ook alvast vermelden dat u heeft geluisterd naar Wereldmineralen, samengesteld door Caroline Claire. En dat u natuurlijk alle informatie van dit programma kunt vinden op de site concertcenter.nl.